ik laat ik jou weer poegelen met een magine. Kijk, Loïke, dat ik mijn vagina in hoog heb. Nog een olak. Nog een mannen leven. Aan een hoog heb. Aan een boom. Ik kan me houden en ook een mannen nood. En nog een kool. Eu lo ana que cana, ele lo é guai, ana porno. Me que com a Michael animaie, me que com a Michael animaie.